Het is niet al viert. Ze is aan haar woord, ze weten dingen van neemt. En die staat stop, ganz einfach ignoriert.